0: De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Wij zijn trots op Texel.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: leuk. De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.

0: Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
0: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

Mendes, If I Can't Have You, kreeg je de Course met Radio. Je luistert naar Radio Texel 106.1, muziek voor iedereen. Of via www.radiotexel.nl en natuurlijk DHB+. Als wat omroep in de Noordkop. Nu krijg je Level 42 met Lessons.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: So I'll just have to keep you close.
1: Achtereenvolgens op Radio Texel, Anita Meijer, Blame It On Love. The Tramps, The Night The Lights Went Out. Bandalero met Paris Latino en Naomi met Close. Blijf luisteren naar Radio Texel, nu in excess. New Sensation.

Uit 1988 luisterde je naar Fry Eyed met Play It Cool. Daarna David Bowie, Ashes to Ashes. En de Beatles, She Loves You. Het programma Struis vroeg voor deze 27 augustus 2026 op een donderdag zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Struis vroeg. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot dan. Doei doei.

0: september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Oorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
5: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
4: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
6: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
4: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden, de vuurtoren, het water.
7: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
3: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop.
8: Is rood, de kleur van jouw lippen.
3: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.
9: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Je ogen blijven droog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg.

0: nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: jij weer schijnt.
1: Het Wadden weerbericht.
2: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
3: Vanaf het eiland,
4: zo richting je radio.
1: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer

0: Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. I'm moving to the sun. Non-stop.
3: Sinds een dag of twee flink.
1: Non-stop.
4: Van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij.
1: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Alright.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de

0: hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui. Verder vanmiddag droog en vrij zonnig. 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
1: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
3: Radio Texel.
6: You

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.
3: I'm the invisible man.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Vanaf 1 september gaat op Radio Texel, de Waddenomroep, de ochtendploeg van start. Met vanaf 7 uur Struisvroeg. Om 9 uur verzoekplaten in Doe het lekker zelf. En om 10 uur Wadden Macchiato. Met elk uur het Waddennieuws, het weer op de eilanden en uiteraard geweldige muziek. Kijk voor alles en nog veel meer op onze website. Of ga gewoon luisteren.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleen staan.

0: I guess you moved on really easily.
1: Tessels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Tessel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: sakes, turn around.
1: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
2: Dit is Radio Texel.

0: is Radio Texel.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé, olé.
1: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
2: Olé, olé.
1: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
2: Olé, olé.
1: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
2: Olé, olé.
1: Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
2: Olé, olé.
1: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
2: Olé, olé.
1: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
2: Olé, olé.
1: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na een mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag warm en licht wisselvallig. De ochtend verloopt zonnig tot half bewolkt en later op de dag kunnen er een paar buien ontstaan. De temperatuur loopt op naar 27 tot 28 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3. Kortom, ook op Vlieland warm, soms een bui, matige zuidelijke wind, kracht 3.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dan het weer nog. Zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

laatste die meest is. En de eerste die mijn laatste is. Je bent de laatste die meest is. En de eerste die mijn laatste is. Ik geloof niet in lot, maar ik geloof in ons.

0: Francis. Zo lekker Holland.
1: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug.

0: zo lekker Holland.
1: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zal een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Tweede uur, ja. Twee nummers. En nee,
1: geen Jolien. En hij hoeft ook niet aangevraagd te worden. Nee, gaan we niet doen.
0: Je hebt principes of je hebt ze niet.
1: Dan
0: en wij hebben ze wel.
1: Ja.
0: Dus ook al is ze overleden,
1: geen
0: Jolien. Maar waar zijn we wel mee begonnen?
1: We zijn begonnen met Keller Cox en de Kesteloos. Een nieuw duet tussen de zussen en Keller Cox. De dames zijn hier niet onbekend. Die hebben we hier al regelmatig gedraaid. De heer daarentegen is nieuw voor mij.
0: Ja, mij ook.
1: Hij maakt muziek sinds 2020. En in 2024 bracht hij zijn eerste album uit. En er staat een nummer op wat hij samen met Cleto Cordero, de zanger van de Flatland Cavalry,
0: moeilijk
1: heeft,
0: woord.
1: Ja, heeft uitgebracht. En dat werd een top 10 hit. Dus duetten zijn hem nog niet, zijn hem niet vreemd, zeg
0: nee,
1: maar.
0: Nee, het was een leuk nummer.
1: Zeker. Way Things Work, heet die?
0: Ja. De Eagles gaan we nou luisteren. Hè. Dat is soft rock, country rock. Beetje lafjes er tegenaan, ja. Zeg maar, net als Dr. Hook. Ik had hem vorige week er al in staan, maar toen haalde hij het niet. Toen dacht ik van nou, we beginnen met lafjes er tegenaan hangen van de country. En we eindigen ermee. Maar ja, dat is niet gelukt.
1: Nee.
0: Dus hij mag even goed zijn dingetje vandaag komen doen. Hun eerdere werk had wel meer country invloeden dan een latere werk. Zoals Take It Easy.
1: Ja.
0: Dus behoorlijk country.
1: Ja.
0: Peaceful, easy feeling. Desperado. Lying Eyes. Hè, dat hele lange nummer van 6,5 minuut.
1: Ja.
0: Dat was meer country als dit. Maar dit gaat ook nog wel. New Kid in Town van de Eagles.

0: There's a new kid in town van de Eagles and an old one has left the building.
1: Yes,
0: Sini.
1: Een icon.
0: Ja.
1: Ja, afgelopen dinsdag 27 augustus bereikte ons dan het treurige nieuws dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. De country queen die was al een tijdje ziek en ze gaf vorige week zelf al aan dat haar gezondheid had verwaarloosd tijdens het ziekbed van haar echtgenoot Carl Dean, die vorig jaar maart overleed. En met haar expressieve stem en extravagante verschijning, vol zelfspot, wist ze decennia lang generaties en uiteenlopende groepen aan zich te binden. In de jaren 60 bracht ze al diverse hits uit en haar grote doorbraak had ze met het nummer Jolie.
0: Ja. Die maar wij zou het principe niet draaien.
1: Ja. Maar ze had nog veel meer succesnummers en wij hebben er allebei twee uitgekozen.
0: Ja.
1: En de eerste keuze volgens mij voor vanavond is Here You Come Again.
0: Is dat jouw mooiste van haar?
1: Een van de. Die jij hebt ook uitgekozen, dat is de mooiste. Maar ja, die kan je niet allebei kiezen.
0: Nee, hè?
1: Nee, en ik wist dat jij hem ging doen, want jij kon dat nummer ook al langer. Dus vond ik dat jij daar meer recht op had.
0: Kijk, dus dankjewel.
1: Dus ik heb deze gekozen.
0: Goed. Had je hem al gezegd?
1: Ja.
0: Titel?
1: Here You Come Again.

0: Here you come again, Dolly Parton, number one.
1: En nou hebben wij het er net over. Ik heb gisteren een documentaire gezien, From Rags to Rhinestones. En jij hebt waarschijnlijk wat anders gezien.
0: Ja, ik heb ook een documentaire gekeken. En die was op net 5 en die was bijna 1,5 uur. En ik heb dingen gezien die ik nog niet gezien had en ook niet wist. Dus dat was zeker
1: nou, die ik gezien heb, die duurde van 9:30 tot 9:50. En die was op RTL 8.
0: Ja. Ja, of ja, geen idee, misschien hebben ze overal dezelfde uitgezonden. Maar...
1: ik weet niet. Ik ga in ieder geval straks terugkijken. Mijn keus is Code of Many Colors. Maar ik heb nog een heel verhaaltje. Ik denk, misschien hebben we precies hetzelfde.
0: Dat
1: zal dan zo zijn. Maar Dolly Parton was veel meer dan een countryzangeres. Ze was een verhalenverteller die met haar liedjes het leven van gewone mensen wist te vangen. Ze schreef over liefde, armoede, ambitie, verdriet, vrouwen, familie en onderwerpen die mensen soms liever niet hoorden. Dus over abortie.
0: Hoe zegt u?
1: Hoe noemen we dat?
0: Abortus.
1: bedoelde ik. Ze heeft met haar zakelijk instinct een heel imperium opgebouwd. Ze hield werk en privé gescheiden en had enorm veel humor. Haar quote, it costs a lot of money to look this cheap, is daar een prachtig voorbeeld van. Er staat een hele mooie speech van Pink op YouTube, die haar prachtig beschrijft en die het beluisteren waard is. Heel Amerika is in de rouw en op het Witte Huis hangt zelfs de vlag de hele week half stok. Mogen ze rust in vrede? Ze zal gemist worden.
0: Het is wel een van de laatste der Mohicanen qua grondleggers van de country music, zeg maar.
1: Ja, absoluut.
0: Dus ja, het is echt wel een hot item.
1: En dit, Code of Many Colors, is mijn favoriete liedje van haar. En vooral omdat het haar liefde voor haar moeder zo mooi laat zien. En omdat het me doet denken aan onze eigen moeder. Ja. Want die deed ook kleren voor ons maken.
0: En die maakte ook een poncho voor ons.
1: Precies. Ja. En blousjes.
0: Van een oude deken.
1: Ja, en van die t-shirtjes, van een zakdoek en weet ik het allemaal. Dus vandaar dat dit mijn mooiste nummer van haar is. Code of Many Colors.

0: En zelfs gisteren bij de NPO Radio 2 deden ze van 5 tot 9. Of nee, andersom, van 9 to 5.
1: Oh, ja.
0: Elk uur een liedje van Dolly Parton hoor.
1: Ja, leuk. Ja. We gaan nu naar iets vrolijkers. In ieder geval een nummer waar ik altijd vrolijk van word. Het werd in 1989 een grote hit voor Sawyer Brown. En voor het nummer wordt er een paardenreus als uitgebreide metafoor voor liefdesverdriet en romantische rivaliteit gebruikt.
0: Doe maar.
1: Ja, er worden ook termen uit de paardensport gebruikt. Zo zingt hij dat hij trots is in de eindsprint, pride in the backstretch, omhoog komt. Dat zijn hartzeer aan de binnenkant van de baan snijdt, heartaches going to the inside. En dat zijn echte liefde geschrapt is voor de startlijst, true love scratches.
0: Toen?
1: Ja, dus het is echt een liedje met
0: verwijzing naar de race.
1: Verwijzingen naar de race.
0: Ik denk dat we het raam dicht moeten doen, want ik heb heel veel lawaai van buiten.
1: The race is on, Sawyer Brown.

0: The race is on. Sawyer Brown.
1: Sinds 2025 is hij officieel opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En dan heb ik het over Kenny Chesney. En dat is toch ook het enige wat ik te vertellen heb. Ik heb me er met een Anneke van afgemaakt, ja, zoals jij dat noemt.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ik denk, ik had al zoveel opgeschreven voor Dolly.
0: Het is wel klaar.
1: Ik denk, het is wel klaar.
0: Kenny doet het maar met een OneNote.
1: Precies, en dit nummer hebben we ook al vaker gedraaid van hem. Dus ik denk, dat behoeft ook geen introductie. Dus,
0: ik vind het prima.
1: Boston, Kenny Chesney.

0: Boston van Kenny Chesney van het album Be As You Are.
1: We gaan weer naar een duet dan.
0: Eentje meer dan een duet. Volgens mij doen ze het wel met z'n drieën.
1: Ja, een beetje.
0: Of is hij alleen...
1: Vince Gill is de alleen achtergrondzangertje een beetje.
0: Niet voor de gitaar, want daar is hij toch heel goed
1: ja,
0: in.
1: Ja, ook. Misschien ook dat wel, maar het was in ieder geval voor de achtergrond.
0: Okay.
1: En we hebben het over Matt Rawlings, Alison Krauss en Vince Gill. Matt Rawlings schreef het nummer Stay, oorspronkelijk samen met Alison Porter... de winnares van The Voice in 2016. En het verscheen voor het eerst op een album dat hij in 2014 voor haar produceerde. Toen hij zijn eigen soloalbum samenstelde, wilde hij het nummer opnieuw opnemen. En gaf hij aan dat hij Alison Krauss de enige zangeres vond die het nummer net zo goed kon vertolken als Porter.
0: Okay.
1: En zo geschiedde dus. Alison ging daarmee akkoord. Het nummer werd live in de studio opgenomen met alleen Alison Krauss. Piano stil daarbuiten.
0: Hallo.
1: Ik ken het een beetje. Piano, drums en de zangeres. Pas later werden de contrabas en een ingetogen strijkarrangement toegevoegd.
0: Nou, daar hebben wij het natuurlijk laatst al over. Alison Krauss alleen vinden wij niet zo mooi, maar in duet.
1: Ja, doet ze het altijd wel heel goed.
0: Ja.
1: Ja, ben ik het wel helemaal mee eens. Stay.

0: mooie thee.
1: Ja, en voordat jullie allemaal slaapgesukkeld zijn, krijgen we nu iets meer
0: up-tempo. Ja, we gaan de boel up-tempo. Weer upspicen.
1: Tijdens de coronaperiode bracht Walker Hayes heel veel tijd door met zijn gezin op zijn boerderij in Alabama. En ze waren daar aan het jagen, vissen, trekkerijen, zeg maar.
0: Ik voelde hem
1: country
0: niet,
1: country dingen, voelde hem niet. Alabama.
0: Alabama.
1: Ja, dat is toch bijna hetzelfde. En dat kan je dan ook doen, hè, als je de ruimte hebt. Weet je, ik had wel met mijn gat op een ranch in Alabama willen zitten tijdens de corona.
0: Ja,
1: het was niet zo erg geweest, maar goed. Maar vanuit die ervaringen heeft hij het nummer Country Stuff geschreven. Hij vond dat er een tweede stem bij moest. En dat is Jake Owen geworden. Walker heet Jake Owen, Country Stuff.

0: country stuff.
1: Walker, grits does not rob us stuff.
2: Well, man, I'm just trying to feed the kids.
1: Just say it, man. Just say what it is. You can say.
2: You can't say that on the radio, man.
1: Here it was, man.
3: I like Dukes of Hazzard en Grits. Nou, Dukes of Hazzard vond ik ook leuk.
4: Ja.
3: Grits zijn niet te eten. Heb je ze ooit gehad toen jullie in Amerika waren?
4: Nee, staat me niks meer van
3: niet bij. Niet te eten. Dus nee.
4: Niet doen.
3: We don't love grits.
4: Niet doen. De band Texas Hill werd in 2019 opgericht door 3 muzikanten die afzonderlijk van elkaar bekend werden door grote tv-talentenshows. Craig Boyd, winnaar van The Voice seizoen 9. Casey James, derde plaats American Idol seizoen 9. En Adam Wakefield, runner-up bij The Voice seizoen nummer 9.
3: Allemaal nummer 9.
4: 10. Oh, sorry, 10. Okay. Ik zeg het verkeerd. Samen maken zij een mengeling van country, southern rock, soul, R&B en Memphis blues. En in plaats van moderne country pop kiezen ze bewust voor een traditionele rauwe geluid met veel gitaar, orgel en meerstemmige zang. En dan krijg je Darkest Sky.
3: Veel gitaar en orgel vind ik dan weer niet heel stoer klinken. Jawel. Niet heel stoor.
4: Kan heel stoer zijn, hoor.
3: Ja.
4: Kan heel stoer.
3: Ik heb dan, hoe heet ze, die achter het orgel zit? Orgel Annie? Jannie? Nee. God, hoe heet die oude mevrouw dan?
4: Ja, ik weet wie je bedoelt. Maar ik, ja.
3: Dat heb ik dan.
4: Beetje voor je.
3: Ja, in beeld.
4: Dat is niet heel stoer.
3: We gaan het opzoeken.

0: Darkest Sky, Texas Hill.
1: Ik zou er even een dingetje in gooien. Maar,
0: oh. Een dingetje, Anne.
2: Een country classic.
0: Dat heet een country classic.
2: Terug in de tijd met Radio Texel. Want oude meuk is
1: ook
2: leuk.
1: Ik zou er even een jingle in gooien. Nou heb ik nog niet de goede, want het is niet eens echte country. Maar goed. Lobo is geen band, maar de artiestennaam van Roland Kent Lavoy.
0: Oh.
1: Hij kreeg een internationale hit met het nummer Me and You and a Dog Named Boo. Dus niet Blue. Heleboel mensen denken dat een dog named Blue. Is niet zo. Het is Boo. Het is niet een echt country nummer. Maar ook deze heeft er lafjes tegenaan gehangen. Mm. Soft rock, country rock. Net als de Eagles, Dr. Hook. Maar leuk genoeg om een keer te laten horen. Of hebben we hem al een keer gedraaid?
0: Ik weet het niet.
1: Ken je hem?
0: Nou, durf zo niet te zeggen.
1: Wel, als je hem hoort wel. Lobo, Me and You and a Dog Named Boo.

0: zie je wel dat je hem wel kon.
1: Ja, zeker.
0: We zetten hem zo in bij het refrein.
1: Ja, was tijd geleden dat ik het nummer gehoord had.
0: Ja, bij mij leuk. Ook.
1: Thompson Square. Het country duo gevormd door het echtpaar Kiefer en Shauna Thompson. Ze ontmoetten elkaar in 1999 in Nashville tijdens een zangwedstrijd. En ze begonnen allebei als soloartiest, maar besloten al snel te trouwen en muzikaal de krachten te bundelen onder de naam Thompson Square. Hun grote succes kwam met de single Are You Gonna Kiss Me Or Not? On.
0: Kennen we die?
1: Ja,
0: kennen we. Okay.
1: Are you gonna kiss me or not? Ja? Nee. Niet?
0: Nee, ik was niet gedraaid, by the way.
1: Wat flauw. In 2010. En ze zijn inmiddels al ruim 25 jaar getrouwd. En hebben een zoon, Rickney Cooper.
0: Rickney?
1: Rickney. Ja. Ja, het vreemd.
0: Was het geen spelfout?
1: Nee. Hij heet echt Rickney Cooper.
0: Oké.
1: Okay. Everything I Shouldn't Be Thinking.

0: Everything I Shouldn't Be Thinking About van Thompson Square.
1: Hey Jakkes, heb je Zijn Boter ingezet van Zac Brown Band?
0: Ja.
1: Ja, Sini, inderdaad. Zijn Boot, Zac Brown Band.
0: Dat was dat coronaliedje.
1: Geniet ervan.

0: Same Boat van Zac Brown Band.
1: En we hebben weer een IA-projectje gevonden.
0: Oh, is het weer
1: ja,
0: zover.
1: Ik vind hem weer de moeite waard. En de stijl is à la jaren 70, 80. Authentiek en een oud geluid, zeg maar. En het heet The Old Country Archive. En het liedje heet The Week Never
0: Archive.
1: Was... Archive.
0: Ja, zo spreek je het
1: uit. Oké, Old Country Archive. The Week Never Ask My Permission.
0: Ja, en het is tevens onze laatste voor dit uur.
1: Voor de boodschapjes.
0: En dan gaan we even naar de boodschapjes. En dan komen we daarna weer met een heel uur terug. En ook nog een klein hommage
1: aan Dolly.
0: Tot zo.

0: Plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Welkom terug. Tweede uur Country Time met Ginny met Anneke.
1: Nog steeds.
0: We zijn afgetrapt met de Forrester Sisters. Christy, June, Kathy en Kim. Vorige week al laten horen. En toen al gemeld dat we er vandaag weer eentje zouden
1: klopt.
0: Bij. Dus bij deze.
1: En ik schold ze vorige uit van... Oh, de Forsters van Dynasty. Maar ik bedoelde natuurlijk de Bold and the Beautiful.
0: Die was van de Forsters. Ja, en ik ging daar gewoon niet mee ook nog.
1: Ja,
0: hey, dus, het was... hoe heette die van Dynasty ook weer dan?
1: Ja, dat...
0: Carrington.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dat zou nog wel eens kennen, ja.
0: Ja.
1: Dus andere familie.
0: En dat was Forsythe, heette die, die acteur volgens mij. Die heette die niet Forsythe? Vandaar dat Forrester niet heel onbekend klopt.
1: Ja, zoiets zal het geweest zijn.
0: Ja, we gooien het daarop.
1: Dat zal het zijn. Weinig nieuws op het front van Morgan Wallen. Hij heeft in juli zijn single Been By Now uitgebracht. En die hebben we ook gedraaid. Hij schijnt weer de studio te zijn ingedoken voor nieuwe muziek. En helaas heeft hij ook laten weten en door laten schemeren... meer pop-invloeden in zijn country-stijl te willen integreren.
0: Daar houden wij niet van.
1: Nee, ik vind hem al poppy genoeg. Ja. En voor mij hoeft er niet nog meer poppy bij...
0: Ja, ik vind

0: One Thing at a Time, Morgan Wallen.
1: Ze moet iedere keer met van alles hier langskomen rijden wanneer wij aan het praten toe zijn.
0: Ja,
1: belachelijk. Doe dat even tijdens een nummer. Ja, jongen, jongen.
0: Had toch wel een beetje rekening mee gehouden.
1: Nou, precies. Wist jij dat Charlie Pride ooit letterlijk werd geruild voor een bus?
0: Nee, nee.
1: Ga ik je vertellen. Hij was, voordat hij bekend werd als zanger, country-artiest, een hele goede honkbalspeler. Hij wilde ook uiteindelijk daar zijn werk van maken en groot worden als honkbalspeler. Hij speelde in de Negro Leagues. En toen zijn team financiële problemen kreeg, werd hij samen met een andere speler verkocht, zodat de club een bus kon betalen.
0: Oh, dat is wel triest eigenlijk. Ja,
1: uiteindelijk is hij dus een van de grotere country-artiesten geworden in zijn tijd. Hij had 29 nummer 1 hits en werd later zelfs mede-eigenaar van de Texas Rangers.
0: En van die gele bus.
1: Nou nee, ik weet niet of dat de club was waar hij voor geraald is. Maar I'm so afraid of losing you again. Het zonnetje hangt weer laag.
0: Ik zie het, ja.
1: Ja, ik moet knijpen.

0: Charlie Pride, So Afraid of Losing You Again. En ik deed net heel moeilijk met, ja, wilde laten. Professioneel honkbalspeler wilde ik gewoon zeggen.
1: Soms is het moeilijk om
0: het te
1: zeggen.
0: Je kon toch niet op dat woord.
1: Juiste woord.
0: Nee, professioneel.
1: Ha. Moeilijk, hè?
0: Heel moeilijk.
1: Voor de derde en laatste keer van de maand augustus, de Country Klapper. Met de Metcalf, met Drinking Well. En ja, helaas, onze promotie heeft voor hem nog niet echt kunnen bijdragen aan een plekje in de country charts.
0: Nee.
1: Nee, maar wel doet hij het heel goed op de streamingsdiensten.
0: Hadden we toch voor Moving On moeten kiezen, denk ik.
1: Ja, ik weet het niet. Ik hoef die ook al in de country charts.
0: Oh, had je nog niet opgezocht.
1: Nee. Okay. Drinking Well.

0: Drinking Well van Madam Metcalf.
1: Het is tijd voor ons tweede blokje.
0: Ja.
1: Van onze eerbetoon aan Dolly Parton. Eerste blokje was het eerste uur. Hebben we Coat of Many Colors en Wildflower gedraaid.
0: Nee. Here You Come Again.
1: Oh ja, sorry. Maak ik toch een foutje. Oké, Here You Come Again. Maar haar grootste succes na Jolene...
0: Ja.
1: Was toch wel I Will Always Love You. Ze schreef destijds het nummer voor Porter Wagoner, waar ze een tv-show mee had en waar ze eigenlijk weg wilde. En dit was haar manier om afscheid te nemen. Jaren later wilde Elvis dit nummer ook opnemen. En dat had ze wel graag gewild dat hij dat deed. Maar hij wilde ook de rechten kopen. En dat wilde ze niet. En daar komt dat zakelijke instinct weer naar boven. Ze dacht, dat ga ik niet doen. Dit kon nog wel eens een heel groot dingetje worden. En ze heeft er dus ook heel veel geld mee verdiend. Later heeft natuurlijk Whitney Houston er nog een enorme hit mee gehad. Zat in de film The Bodyguard. En die versie vond ze eigenlijk zelf ook veel mooier. Ze deed het veel mooier dan dat ze zelf had gekund. Zij heeft ze ooit gezegd. Maar het nummer zat ook nog in een andere film. Weet jij welke ik bedoel?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik wist wel de Bodyguard, maar...
1: En nog meer films trouwens. Een stuk of 3, 4 heeft het wel gezeten. Maar die andere bekende had ze zelf ook een rolletje in.
0: Oké.
1: Okay. Weet je niet?
0: Nee.
1: The Best Little Whorehouse in Texas.
0: Nee, zeg maar
1: niks. Met Burt Reynolds.
0: Nee.
1: Nee? Oké. Okay. Nou, daar zit het nummer dus ook in. I Will Always Love You, Dolly Parton.

0: I Will Always Love You van Dolly Parton. En hoeveel artiesten hebben dit al niet op TikTok nu gezet, hè?
1: Ja, echt bizar veel.
0: Ja, allemaal als hommage, eerbetoon aan Dolly Parton.
1: Ja. Nou, de hommage is hier ook nog niet gestopt.
0: Nee, ik had het al een beetje verraden.
1: Ja, ook dat. Ja, dat geeft niet. Maar een andere bekende uitspraak of wijze woorden van Dolly waren ook: don't you ever forget who you are and where you came from. And don't let anybody tell you that you can't do this or that. You can do whatever you think you can do.
0: Ja.
1: En daardoor past dit volgende liedje eigenlijk ook wel weer heel goed in de hommage. Want dat liedje gaat er ook een beetje over.
0: Ja, dat je je vleugels uit moet slaan. Dat je meer kan dan je denkt.
1: Ja. En een nummer waar ik in mijn jongere vroege meisjesjaren graag naar luisterde.
0: Nou, sowieso naar de hele cd.
1: Dat zeker, maar dit was wel een van mijn favorieten. Wildflowers.

0: Wildflowers, Dolly Parton en ook Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Ja. Maar het merendeel was Dolly Parton.
1: Maar wees gerust, ze mag dan zijn overleden, maar dat betekent niet dat ze weg is. Wij zullen haar hier bij Country Time nog vele malen
0: zeker
1: laten horen.
0: Ja hoor, ze komt om.
1: Nou, komt, doet het expres
0: je
1: volgens
0: wil, hè?
1: Mij, die brommer.
0: Blijft niet meer dan komen.
1: Ja, die brommer doet het expres. we zitten goed qua diversiteit vanavond. Eerst al Charlie Pride
0: ja,
1: en nu Sonny Black. In de zesde klas ontdekte hij Luke Combs, waarna hij zich meer in de countrymuziek ging verdiepen. Zijn favoriete countryzanger werd uiteindelijk Keith Whitley. Hij leerde gitaar spelen en kreeg bekendheid via TikTok, waar hij covers plaatste. En daar kreeg hij steun van artiesten zoals Riley Green en Darius Rucker. In 2025 kreeg hij een golden ticket voor American Idol, maar hij besloot niet met de show door te gaan. Zijn nummer 1, Mean What I Said, of zijn nummer, moet ik zeggen, niet zijn nummer 1, zijn nummer I Mean What I Said, werd zijn doorbraak en haalde meer dan 1 miljoen streams. En dit is het nummer Turn On The Radio.

0: radio.
1: Nou, als hier geen line dance dansje op gedaan gaat worden, dan weet ik het niet meer.
2: Nou, het klinkt als een line dance dansje.
1: Toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Josh Ross die scoorde giga hits met de nummer Single Again en Hate How You Look. Met deze nummers behaalde hij de nummer 1 positie op de American Billboard Country Charts. En daarmee werd hij ook de eerste mannelijke Canadese soulartiest in meer dan 50 jaar die 2 opeenvolgende nummer 1 hits scoorde op de Amerikaanse country radio. De mannen die hem voorgingen waren Paul Brand en Hank Snow. En Paul Brand die deed dat in 1996 en Hank Snow in 1954.
1: Oh,
2: mooi titel. Wanted me to be Josh Ross.

0: wanted me to be. Just Rush.
1: We gaan even terug in de tijd, Sini.
0: Streets. Polygon Journal.
1: Moet ik dan ook zijn stemmetje doen?
0: Ja.
1: Streets of Laredo. Nee, ik kan dat helemaal niet. Dat klinkt meer als Mickey Mouse. Klonk dit. Streets of Laredo is een traditionele cowboy ballad, ook wel bekend als de Cowboy's Lament of de Dying Cowboy. Het gaat over een cowboy die stervende is en aan een andere cowboy vertelt hoe hij aan zijn einde is gekomen en hoe die begraven wil worden. Ze doen het erom, ik zweer het. Ze doen het erom.
0: Ze willen graag laten weten dat het een live-uitzending is.
1: En hoe hij begraven wil worden. Het nummer is vele malen gecoverd en ik had bijvoorbeeld de versie van Johnny Cash, van Marty Robbins, van Willie Nelson, van Buck Owens, van Hank Williams, et cetera, et cetera, et cetera, had kunnen kiezen. Maar vanavond mag Jim Reeves het doen.
0: Ik had het graag in de versie van Dolly willen horen.
1: Nou, die heeft hem dan niet gecoverd. Dat is dan weer jammer. Er zit een stukje tekst in, wat ook in het liedje Green Fields of Friends voorbij komt. Dat is een Ierse ballad. Vind ik een heel mooi nummer. The beat drums slowly, did they play the five loadie. Dat is een zinnetje wat erin voorbij komt. En dat, het is een hele mooie Ierse ballad, maar geen country.
0: Oh.
1: Dus die kan ik hier niet laten horen.
0: Nee.
1: Dat is heel jammer, maar er zit dus wel eenzelfde stukje tekst in. En dat herkende ik. Denk, hey, dat is leuk, die gaan we draaien. The Streets of Laredo.
0: Laredo.

0: Jim Reeves, The Streets of Laredo.
1: Met het typische Jim Reeves geluid.
0: Ja, dat mooie zalvende geluid.
2: Ten ere van zijn 15-jarige carrière als artiest sinds zijn doorbraak bij de American Idols in 2011... heeft Scotty McCreery de overzichts-EP 15 uitgebracht.
0: 15?
2: 15. Anneke, 15. Het album bevat 9 van zijn grootste hits en 4 nieuwe opnames. En het opvallendste nieuwe nummer op het album is een duetversie met de klassieker Your Man van en met Josh Turner. Dit nummer is bijzonder voor hem, omdat hij daar auditie mee gedaan heeft. Ik heb het beluisterd.
0: Je vond het niks?
2: Ik had er meer duet in verwacht. Je hoort voornamelijk eigenlijk alleen maar Scotty het nummer zingen. Ja, ik had niet zoiets van, ik werd er niet blij van. Nee, zeker niet. Dus ik heb voor een van zijn nieuwe nummers gekozen op het album. Been a Good Run.

0: Been a good run, Scotty McCreery.
1: En we hebben al twee andere nummers van dat album gedraaid, hè?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hello Darling.
0: Ja.
1: En Why Me.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Covers van Kris Kristofferson en Tweety. Nee?
0: Tweety.
1: Conway.
0: Tweety.
1: Tweety. Het lag op puntje van mijn tong, zie je? Ja. Het lag op puntje van mijn tong. Het nummer I'll Be Here in the Morning is officieel van Towns Van Zandt.
0: Ah.
1: Maar ik zag dat Don Williams dat ook gecoverd had. En die hoor ik zo graag. Dus vandaar nu The Gentle Giant. Hadden we eerst al Jim Reeves met het zalvende geluid. Nu Don Williams.

0: Don Williams, I'll be here in the morning.
1: Afgelopen zondag zijn Jacco, mijn man en ik, naar een muziekvoorstelling geweest in het Witte Kerkje in Den Horen. De band Bark die treedde erop en het was een muzikale reis door de geschiedenis van het zuiden van Amerika. En ze vertelden een verhaal over de jonge Paddy die uit Ierland naar Amerika vertrok om daar aan het Amerikaanse leger deel te nemen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. En er werd steeds een stukje verteld en daarna aansluitend weer een paar liedjes gezongen. De band bestond uit 4 mannen en 1 vrouw. En die hebben allemaal een enorme dosis aan muzikale genen. Er was één meneer met die voornamelijk mondharmonica speelde, maar ook accordeon. Maar die had gewoon ook een heel kistje op tafel staan waar denk ik wel 20, 30 mondharmonica's in stonden. En hij had ook een riem om. En normaal heb je een gordel met gereedschap. Nou, dit was een gordel met alleen maar mondharmonica's erin. Dus iedere keer kon hij weer een...
2: Je zou toch zeggen, elke mondharmonica is hetzelfde. Ja, je haalt er dezelfde toon uit, maar blijkbaar niet.
1: Toch niet, nee. Dat wist ik ook niet. In ieder geval, allemaal bespeelden ze ook alle andere instrumenten. Iedere keer pakten ze weer wat anders, maar voornamelijk toch wel gitaar, de basgitaar. Maar ook zo'n wasbordrasp, kwam tevoorschijn. En zo'n enorme holle buis met van dat gerit erin, wat ze dan heen en weer... Dus het was echt allemaal akoestisch en zonder microfoon of wat dan ook. Wat had ik nog meer? Ze speelden allemaal eigen nummers. Het waren geen covers, maar dan ook allemaal zelfgemaakte nummers. Ierse volk, country, Americana, zelfs een klein beetje rock and roll. Echt, maar het merendeel wel country gericht, kwamen de nummers voorbij.
2: Was de moeite waard?
1: Ik vond het zeker de moeite waard. Ik was blij verrast. Het volgende nummer kwam niet in... het ensemble voort, maar ik denk, die vind ik even goed wel mooi, want ze staan op Spotify met hun nummers, ze timmeren al wat jaren aan de weg inmiddels. Dus ik heb gekozen voor Johnstone Straight.
2: Ben benieuwd.
1: Luistert.

0: Park met Johnston Road. Straight, sorry.
1: Klinkt mooi.
0: Wel hè?
1: Ja, ja. Mooi nummer. Nighttime is my time. Nou, dat was vroeger zo.
0: En tegenwoordig niet meer.
1: Nee, ik ben nu meer een ochtendmens inmiddels. Aangezien ik sinds dat mijn man geopereerd en herstellende is, om de dag vroeg naar de paarden moet. Ochtends vroeg. En daar gaat je biologische klok zich op instellen.
0: Dat is toch zo'n mooi tegeltje van. Ik ben niet meer een nachtuil, ik ben meer een chronisch vermoeide duif.
1: Ja, ja, oh, nou ja, dat. Vroeger kon ik wel tot 2 uur 's middags op mijn bed leggen. Maar nu, 's ochtends om 8 uur, weet ik al vaak niet meer hoe ik leggen moet. Maar ik word ook gewoon standaard wakker om half 6.
0: Biologisch klokje, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, die tikt wel.
1: Heel irritant. Nighttime is my time van Jay Grington.

0: Night Time is My Time van Jake Worthington. Het was gelijk out of time zijn,
1: ja,
0: we, want
1: het is
0: zit er weer op.
1: Running out of time.
0: Ja. En
1: Mike staat er
0: al. Mike is er alweer en die heeft allerlei attributen meegenomen. Dus dat belooft heel veel goeds voor de komende uur. Oh, je staat niet aan. Welk ben jij? Die? Nee, die ben jij.
2: Die, deze. Ja,
1: ja.
2: Ja. Ja, now time is Mike time, hè?
0: Ja, precies, Mike time. Dus ik zou voor nu zeggen bedankt voor
2: we gaan even straks even dobbelen.
0: Kijk.
2: De echte dobbelstenen. Ik heb hem eindelijk weer in de studio.
0: Nou, veel plezier.
1: Succes
0: straks,
1: mee.
0: Straks. Ja. En wij zeggen tot ziens.
1: Toedeledokie. Tot volgende week.
2: Bye bye.

0: Tessel, Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Tessel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Tessel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Tessel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Tessel.

goede avond, een hey. De goede avond, een hey. De goede avond, een hey. De goede avond. Ja, een hele goede avond binnenkort. Nog een week, een maandje denk ik. Dan is het weer eens een hele goede middag. 3 oktober. Waarschijnlijk dan in een nieuwe studio. We zitten nu nog eventjes tijdelijk in de spinbaan. Want het is nog niet... het is nog een beetje afwachten wanneer we echt over zijn. Want de laatste plintjes moeten nog erop geschoten worden in de studio. Gisteren nog hebben we wel even gekeken in de studio. Een nieuwe studio van Radio Texel. Het ziet er echt mooi.

genoeg programma's die opgenomen worden, zou ik zeggen. Ja, wat gaan we allemaal doen? We hebben natuurlijk wat waddennieuws. Zeker, omdat er de waddenomroepen zijn. We hebben natuurlijk een blokje, een klein beetje, wat vandaag is, wat in ieder geval vers van de pers is. Wat er allemaal gebeurt op het eiland. En wat dit weekend ook een beetje gaat, wat er allemaal te doen is allemaal op de eilanden. Sowieso op Texel, sowieso. En op Terschelling en Vlieland en Ameland. Terschelling, misschien ergens op Griend. Dat is ook wat. Ja, misschien het razende bol. En we hebben natuurlijk nog gewoon lekker muziek. Ik heb de dobbelsteen meegenomen. De gele grote dobbelsteen. Eindelijk weer eens. Dus we hoeven niet meer de digitale dobbelstenen hoeven we niet te pakken. We kennen gewoon ouderwets gewoon met die grote gele dobbelsteen. Kennen we die hele studio erin gooien. Kijken wat het nummer dit wordt. En we hebben natuurlijk nog gewoon... je kunt er ook nog gewoon nummertjes aanvragen. Als je toevallig zit te luisteren. Kun je gewoon vragen raak. En dan draai ik het voor jou. En dan we hebben natuurlijk zoals de albumpaar. We gaan iets uit de schatkist halen. Wat dit keer is, dat is altijd weer verrassing. Wat uit de schatkist komt. Ja, voor de rest hebben we nog. Voor de rest gewoon. Van alles wat. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Heb jij nog iets te melden? Wil jij wat op de radio te melden? Kun je natuurlijk ook gewoon even bellen. Naar de studio 0223121999. Weet je, er zijn er voor jou. Dus ik zou zeggen, direct and true to looking glass. Natuurlijk draaien we ook Dolly Parton straks.

Dolly Parton natuurlijk, ja, van de week natuurlijk overleden, helaas 80 jaar maar geworden. Ja, ze stond nog gewoon, goed in het leven. Ja, ze, de laatste jaren was ze natuurlijk wel wat, de man was al een gegeven moment overleden. En zat een beetje met haar eigen gezondheid te klooien. En het is wel allemaal snel gegaan eigenlijk. Want twee jaar terug hebben ze nog een heel nieuw album gemaakt met prachtige mooie... Heel veel artiesten die erop staan. Daar gaan we sowieso nog even aan draaien. Zoals Bebe Rexha. En die erop staat. En heel veel andere artiesten die erop staan. Dat hebben ze natuurlijk heel mooi allemaal gemaakt. Maar dit was Baby I'm Burning. En die hebben ze natuurlijk in 1978 hebben ze die gemaakt. Je kent het natuurlijk nog van Jolene. 9 to 5, grote hits van haar. Maar weet je, Baby I'm Burning is toch wel iets Amerikaans. Toch even iets even kleiners, maar toch wel lekker. Als ik dan daaraan denk, dan denk ik gelijk aan Burning Love van Elvis Presley. Ja. Ja, ik weet niet wat jij dan denkt. Ook een beetje hetzelfde genre.

0: lekker.
1: We hebben de Elvis Presley en die Burning Love. Klein beetje tijd voor een beetje wat nieuws van het eiland Texel natuurlijk. We gaan ook straks ook nog de andere eilanden doen. Maar ja, we blijven ons hoofd een grote eiland doen we eerst. Want namelijk, we kunnen straks een leuk rondje fietsen. Want je kunt straks gewoon met de Texel kun je natuurlijk volgend jaar. En dan kun je gewoon een rondje over Texel. En je kan dan via de oever weer terug. Of je gaat van de Texel ga je richting de oever fietsen. En dan ga je via de boot van de oever naar Texel weer terug. Dit is toch een heel rondje Waddenbaai. Ja, wat dat kun je allemaal doen. Maar ook de sluftegeul dwingt bepaalde routes een beetje de noorderroute van een paal 28, dat je daar langs kan lopen. Ik wou laatst even tegen mijn vriendin, daar moet er nog eens een keer langs lopen. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gelopen. Dat stuk aan de noordkant van de slufter, die duin. Dus, maar hij dwingt, die geul die gaat steeds noordelijker, dus het pad is een beetje weg eigenlijk. Dus als je nou er langs moet lopen, moet je helemaal door de duin heen. Of je valt in de geul. Dus de sluftergeul dwingt alternatieve route af. Dus de geul weer iets verleggen. Dat hij wat meer in het midden legt. Maar hij gaat uit zijn eigen steeds meer naar het noorden. Dat is toch ook wat. En ook, ook weer druk allemaal op Texel. Want wat ook weer was. Ze waren ook weer druk aan het kantklossen, naaldfilter, visroken en netten boeten op het Ambachtsfestival. Dat was namelijk van de week. Hier op Texel, het Ambachtsfestival, dat is natuurlijk wel even leuk om heen te gaan. Het is altijd wel leuk om heen te geweest. Maar wat was op Texel. Het was er toevallig, het was niet normaal. Hoeveel politieautootjes reden en hoeveel recherche er was. Want er namelijk waren heel veel aanhoudingen geweest op het eiland. Toevallig, ik was daar vlakbij aan het werk hier in Den Burg. Een woninginval, ze hebben wat drugsklantjes. Ze hebben in ieder geval een wietplanten meegenomen. En wat erbij hoort is weg. Dus ze kunnen weer opnieuw moeten beginnen. Ja. Maar ik ben benieuwd wat helaas de straffen zijn zo licht. Dat ze eigenlijk, kun je er eigenlijk niks mee. Je kan die spullen innemen. Maar mensen die dat doen, die kunnen gewoon weer opnieuw beginnen, nieuwe plantjes. Dat is gewoon, zo is het wel in Nederland. Je houdt het even stil en je moet weer investeren in wat nieuwe spullen. Maar voor de rest, de politie kan er niks mee. Ook de gemeente gaat ook zieke iepen kappen. Dus zal je binnenkort nog wel wat... wat boomstammen langs de kant zien en wat schors leggen. Dus wil je graag wat schors in je tuin? En dan, waarschijnlijk gaat dat schors al vaak altijd weg. Want er zit wel een ziekte in. En ook Hospice Texel zoekt vrijwilligers. Dus wil jij graag bij de Hospice Texel nog... zoek je nog wat een vrijwillig baantje? Ik zeg je, stuur een bericht of naar Hospice Texel en je bent erbij. Zometeen hebben we nog even wat warre nieuws. Maar eerst, ik dacht toevallig over politie hadden gedaan. Weet je wat, dan doen we nog even Karma Police van de...

Altijd wat zit hier, die sirene op het eind van Karma Police Radiohead. Dat hebben trouwens de Mimics ook gedaan met dat nummer. Even terug naar Amber en This Is Your Night hier uit 1996. Je luistert naar het Bijna Weekend Show.

lekker barbecue plaatje. Ook al een beetje een lekker dansplaatje. Om nog lekker, als je toch wel op het strand zit, nog even de laatste weken dat je nog op het strand kunt zitten. Je, de huisjes staan er nog. En nog genieten van die laatste zomerse trekjes. Die end of summer. Ja, ik zou zeggen, end of summer, dat is ook dit weekend in de Koog. Er hebben verschillende beentjes, elke kroeg, elke café, een aantal wat cafés doen mee. Die hebben waarschijnlijk allerlei artiesten uitgenodigd. En die, die zullen wel overal zingen. Dus je kunt vrijdag, zaterdag, zondag kunnen naar de Koog, naar de End of Summer. Allerlei, allerlei live muziek. En van alles wat. Van alles wat is daar. En van Tom Haver tot en met tot een DJ. Dat een DJ die gewoon lekker deze muziek die je net hoorde gewoon allemaal draait. Dus dat is allemaal aankomend weekend.

0: Ja, lekker. Heerlijk eventjes de Time Bandits en I'm Specialized in You. Ja, als jij nou bijvoorbeeld, als ik speciaal voor jou nog een plaatje kan draaien, dan kun je natuurlijk gewoon eventjes bellen naar de studio 0222-312-199. Of heb jij mijn eigen nummer? Kan dat? Of je doet het gewoon via natuurlijk de site www.radiotessel.nl. Nog wel. Wat een omroep. Staat in, kun je nog geen plaatjes aanvragen? Dat komt nog, dacht ik. Binnenkort. Dus, vraag maar raak. Dan draai ik het allemaal voor jou. Dus zit je toevallig, rij je in de auto of zit je ergens nog net op het strand met het haardvuurtje aan? Met nog net het laatste, de glimp van de zon nog mee te pakken. Want er komt straks een behoorlijk front met regen aan. Ik heb net even gekeken, buienradar. Het zou eigenlijk een beetje langs Texels schrampen. Zo'n klein staartje, maar we krijgen dan nog wel een rood stukje over Texel heen. En vooral het midden van het land, een beetje strook door het midden. Eigenlijk gewoon Flevoland, Gelderland, Friesland zal het meeste water krijgen vannacht. Vanavond. Ik denk rond middernacht zal het wel eventjes goed nat worden overal. Vanuit het zuiden komt er natuurlijk een soortje regen aan, het onweer en alles. Ik zou zeggen, zet de emmers maar klaar buiten. Ja. Dan kunnen ze gevuld worden. The summer and my body is ready.
1: It's the 4th of July.
0: Waar is je geweest?

Ja, lekker eventjes. Ik zag even een beetje een tipper aan te kijken. En dan zag ik een beetje even kijken wat er allemaal in staat. Dan zag ik Coulter & Trappers. Ik dacht, dat is gewoon echt een beetje in de jaren 90, een beetje Tool Limited. Je zou hem zo Tool Limited in kunnen mixen. Dat is wel lekker. Er staat ook gewoon heel veel muziek in. Zoals gewoon echt van alles staat erin. Ook gewoon Dominique Smith staat erin. Niet naar huis, die staat erin. Ook een nummer van U2 en Martin Garrix staat erin. En ook deze staat erin. Bijvoorbeeld lekker Bakermat. Ja. Ook lekker. Ja. Als je er even zin in een feestje hebt. Maar ik zat ook even te kijken, ik zag ook een nieuwe muziek van Rondé. Dat is ook wel leuk, even laten luisteren. Oh my god, Rondé, hier op de Radio Tessel.

0: Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

Rolling Stones en Start Me Up. Dat is het tweede uurtje als eerste plaat. Dat is altijd wel weer fijn. Zometeen gaan we natuurlijk ook nog de Dobbelstones doen. Zometeen. Ik ga even wat bedenken. En daar nog een zootje. Natuurlijk een plaat van Dolly Parton. Want die helaas is overleden. Heel Amerika staat in, hangt met een halve Amerikaanse vlag, half stok. Want zij was gewoon de liefste vrouw van Amerika. Iedereen hield van haar. Ook rechts hield van haar. Links hield van haar. Republikeinen hielden van haar. Democraten van haar hielden van haar. En sowieso vooral bij haar in de wijk ook. Alles hing om Dolly Parton. Hoor ik toevallig op het nieuws voorbij komen. Dus ja. Even lekker zijn oude disco-klassieker van Diana Ross. En Upside Down hier op Radio Tesselhoek. Tot een uurtje of 10. Hoor je mij?

0: Ja, veel nieuwe muziek van natuurlijk Pile en van Mavis Dio en Connoisseur. Pile en een gospel. Ja, natuurlijk ook weer natuurlijk een zomer, wat zomerse muziek uit de top 40 van de laatste tijd van deze top 40. Ja. Tijd voor hem, ja, we gaan doen.
1: De dobbelsteen.
0: Wat staat er om op de dobbelsteen? Ik pak hem er even bij. Ik heb op, ja, hier staan er sowieso een paar platen van Dolly Parton in. Op 1 heb ik Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers. Op 2 heb ik Jolene van Dolly Parton. Blijf wel een beetje in Amerika. Op 3 heb ik Bruce Springsteen met Thunder Roads. Op 4 heb ik Madonna, Like a Prayer. Op 5 heb ik The Beach Boys, Sail on Sailor. En op 6 heb ik nog You Live Us in the News, Heart and Soul. Ja, ik kan niet altijd 6 gooien, maar sowieso, we draaien sowieso nog een keer. Sowieso. Als het nog Dolly Parton komt, dan draaien we nog een plaat van Dolly Parton. Dus dan hebben we nog 2 Dolly Parton dit uur. Ik ga nu gooien. En ik gooi nummer 5. Dat betekent dat ik de Beach Boys moet afspelen. Ja.

Heel kort nummertje, maar wel heel lekker, fijn, een goed nummertje. Gewoon om naar te luisteren. Stella Lefty en Boston. Daar zullen we nog wel veel van gaan horen, denk ik. Sowieso na de dood van Dolly Parton, denk ik ook wel, ja. Als we het toch over Dolly Parton hebben, weet je het. Ze hebben ook ooit een keer een film opgenomen met Sylvester Stallone. Wat heet het toen? Rhinestone. Ik ken die film. Ik zal even een liedje laten horen, weet je, waar die over gaat. Sweet Loving Friends.

0: look like the healthy indoor.
1: De jonge, Dolly Parton nog en de jonge Sylvester Stallone nog. Ja, Rambo kan gewoon zingen. Ja. Ik denk dat het dit... Denk zijn films als Rocky is wel een betere succes geworden, denk ik ook wel. Maar wel leuk dat je nog muziek hoort samen met Dolly Parton. Dat je dat toch nog een film hebt gemaakt. Maar daar, ja. Eye of the Tiger is toch over Sylvester Stallone hebben, over Rocky Balboa. Rocky 4 was het daar wel, dat dit nummer wel echt een hit was. Weet je nog het gevecht met die Rus, met Ivan Drago? Ja.

0: We halen een plaat uit de schatkist. En deze is het geworden.
1: Ja, dat is altijd lastig als er net een die jingle erin staat. Net niet het nummertje heb gevonden van waar ik van heb wou. Maar ja, ik moet even heel gauw zoeken. Eventjes op die dat ding opstarten. Want ik wou er één draaien, maar ik had er nog niet helemaal. Ik dacht, weet je, we gaan die doen. Want ik kon hem even niet gauw vinden. Doe maar even in de jachtrocklijst. Alle pareltjes in. Dus Radio and You Can Change That.

0: Dit voor wat Tesselse muziek.
1: Ja, dan is het niet zo'n beetje Tesselse muziek. Echt Tesselse muziek. Maar het is een singeltje. Het is een heel oud singeltje. Ik heb nog nooit op de radio gedraaid. Maar het moet eens een keer gewoon op de radio gedraaid worden. Want deze man die heeft altijd al heel veel diverse soorten bands heb je gezongen. Heel veel Robbie Williams heb je gezongen. Overal heeft hij wel. De Koog kennen ze hem allemaal wel. Heeft hij wel veel gezongen. Op het strand heb je. Op het rondje Texel heb je gezongen. Overal. En hij heeft zelfs in grote bands aan de overkant heb je nog gezeten. Daar heb je ook nog wel gezongen. En hij kan een leuk potje voetballen. Dus ik denk dat iedereen al weet waar het over gaat. Het gaat natuurlijk over Marco Koren. En die heeft ooit dit nummer gemaakt. Sea State.

Ja, Marco Goren en CSH, ja, dat is toch wel eens leuk om die te draaien gewoon. Hè. Ik heb nog tegen geappt, morgen hoor je hem ook nog eventjes in herhaling. Dus ja, goede tijd met Marco, samen ook wel gedraaid met de band Switch, waar Marco ook wel in zong. Switch was het toen, of het was nog At Last. Ik vond me het ook wel At Last geweest hebben. Voor mij was het At Last, weet je het? Toen die tijd had ik eerst At Last en toen later kwam er, ik weet het, Switch. En toen werd het weer, Switch is over weer een andere naam. En toen werd het de L-Stars en van alles. Poundcake was het gewoon geweest. Van allerlei namen had de band van Sil van Dijk. Ja, want zometeen natuurlijk is het alweer bijna tijd. Maar eerst even een plaatje van Madonna. Hang on.

Dana, hang up. Ik zou zeggen allemaal een fijne week, nog fijn weekend. En volgende week denk ik waarschijnlijk nog hier in de spinbaan. En anders hoor ik nog wel. Ik zou zeggen bye bye man, bye bye. Goodbye, stranger.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: muziek en nieuws vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.
2: Je bent net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.
3: Geluk was niet meer

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Boeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.